Your number one feel good station, Maroon 5, teaming up with Cardi B on that one, Girls Like You. Demi Lemoore voor dit met Die Gevoel. Ik love that song. En Dua Lipa met Levitating. Kom eens kijken wat gaan dan daar zo in die sportvelden aan.

0: The Fine Young Cannibals on your number one feel good station. This is Jack Rand FM. Voordat het ek vir jou Brenda Fassie gespeel met Weekend Special. Kie weekend, hou maar na toe man. Passenger on the way as well as Hathaway. En die mengsel daar so Alex Warren en ook Katy Perry.
1: You're listening to Tabiso Kambu.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens